Ik vond daar dat ze over het klein niet meer. Nu hoog ze me in de eikle, nee, du hoog ze klein uit zu mir. En dan schenkt ihr een Säckle ein, ik drink 2-3 Bier.

Ik weet zo drie dagen alleen, plus om draag enkel het weer. Ik kijk in de kielschrank, die zie ik zo leer.